Die Tremolos, Silence is Golden, 1967. Ek het net nog gesit en wonder of hulle die oorspronkelijk gesing het en of hulle net een cover, maar hierheen klink vir my so oorspronkelijk, ek dink dit is hulle, want daarna het het klompie coverlikies gekom van ander groepe af. En ja, ek het alweer myself uitgevang hierso, dat ek vruggies nie die mic aangesit het. So ek het gesê die Tremolos is die Engelse groep wat in 1958 in Dagenham, Essex, gestig is en steeds vanaf 2006 actief is. Brian Poole en the Tremolos en hulle het vir ons die liekie gebring. En toe sien ek, oeps, julle het allemaal weer geval, dan leid ek maar af, ek het nie die mic gedruk nie. So, ja, al drie die staties wat ek op uitsaai. Nou kom ons by, kom ons noem het The Equals, ja. Hulle is een Britse popgroep en een pop en rockgroep, wat in 1965 in Noord-Londen, Engeland gestig is. Hulle word die beste onthou vir hulle miljoenverkoper, Baby Come Back. En, alhoewel hulle verskeie ander treffers in die Verenigde Koninkryk en Europa gehad het, hier volgens met die die groot treffer van hulle, van die Equals, hulle sê, Baby Come Back, kom terug, ek soek jou, 1968.

0: coming, baby. I said the train is coming now. I said the train is coming, baby. I said the train is coming now.
1: Dat is een stukje UB40 op Ronke van Alië met The Train is Coming. Ik heb het nog nooit eigenlijk gehoord, nee. Ik is nog jammer. Ik weet niet of jullie het al gehoord hebben. Maar daar is het nou. Kijk, hij heeft lekker, zo lekker laidback ritme op hem. Maar die vader weet niet. Ik denk, dat is net drie woorden in die song. Nee, dat is niks andere woorden, nee. Ja, kijk, je hoeft geen genius te wezen met die liedjes woorden te onthouden, nee.

0: Ja, ons het verseker Bram Gedrani wat sê gee die hond wind. Ja, ons het vanaand nog 'n lekker speellysie onder andere die gewilde Eric Marais musiek gaan ons 'n bietjie later speel. Ek sien die mense druk op vreeslike WhatsApps wat ek kry. Kyk ou Eric, ek wil vir jou sê, ek weet nie of jy luister nie by ou maat nie, maar as jy luister, ek weet nie wat jy het of wat jy gedoen het, maar die mense maak my mal. Waar is Eric se musiek? Maar ons gaat net daarby kom. Moenie kom en hou vas jou matras, papie, hou vas jou matras. Eers gaan ons hier na Gary's landelike gebied toe, natuurlijk die burgemeester oom Frikkie Paul, dis die ou. Dis die oom wat mos daai 55 Fairlane se engine aan mekaar kan sit met die gearbox en het in terug kan sit in die kar en skoon maak. Geblinddoek, wat aan die Ria sê, as hy so bykie die dinge op 'n knop jaag daar, so, dan moet hom Frikkie net hardloop en die dingetjies uitsorteer, maar hy is een man wat baie goed is met sy hande, en dit is hoekom hy dit geniet. Ek weet, hy gee nie om nie, man, hy is een ou met 'n goeie hart en goeie hande, hy sê, ek het nie een van die twee nie, dis hoekom ek nou nie daar op Bosses vleis al werkie.
1: Naand Rudolf, ja, nie naand allemaal op die groep, ek hoop julle het 'n wonderlijke dag gehad, en maak maar vanaan die vuurtje. Daar is hem zeker niet allemaal wat morgen moet werken en zo. Maak maar die vuurtje in. Schuif maar nader. Zet maar op wat je wil opzet. Ja, nee, wat verder alle mensen, waar je ook al vanaan is, mag wees. Je is gegroet. Ik hoop je is veilig waar je is. Jelle oorzee, jelle is gegroet. Tijd is op. En klaar en min. Ik verstaan, dat is vrek waarom daar je kan. Maar oké. Okay. Dat is zoals het is. Krijg ons daar. Ja, nee, wat Rudolf, verder, mensen wat verjaren het een beetje, geluk met jullie verjaarsdag, geluk ook nog, bij neef Jan, ik hoop je het een wonderlijke dag gehad, en die mensen wat hier in het hospitaal op en af, ik hoop, dat gaat goed met jullie, onze zeker maar allemaal op die pad, gelukkig is ik nog, daarom zeker gezond, ik kan niet zeggen gelukkig niet, maar gelukkig gaat het nog goed, en dinge loop nog mooi. Ja, nee, wat Rudolf, vandaag heb je niet veel rondgedwaal. Die wereld lijkt mooi. Zo amper sê, ol, in die gemiddeld, zo 22 mm rein gehad op die plaas, as jy hem nou so al die reinmeters moet deel. So, ek het vandaag zo omtrent 30 cm gegrawe daar, boop die berg. Maar hy is nog altijd nat, so, hoe diep hy nog verder nat is, weet ek nie, maar dis vir my wonderlik, as het zo lyk. Al die water bakken, goed als het water in die veld. Zo die schaap komt niet eens af, dat ik hulle kan zien nie. Ik moet naar hulle toe gaan. Zo, dat is maar een beetje harde daar betekje in die bergen in, maar ja, zie je weer goed wat je nog niet gezien hebt nie. Nee, wat mensen, geniet jullie aan samen met Rudolf. En dat die dingen maar kook. En matigheid voor oor. Ek sal maar nie sê wat ek van de hand eet nie, ek krijg dat weer aanstoot. So ek sal maar stil bly, en dit maar net op my brood sit te eet. Oké, okay. Lekker aan vir allemaal, Rudolf, jy kan maar gooi.
0: Daar sê!
1: Mooi loop.
0: Goeienaand oom Frikkie, baie baie welkom, is lekker om van oom te hoor. Jesse, dit is wonderlik om te hoor nie, as die oom so grawe in die grond is nat so diep nie. Is dit nie wonderlik nie, what a blessing. Baie baie dankie oom Frikkie dat oom het gedeel het, en dankie dat oom ook nou nie vir ons sê dat daar wildsvleis op die bord is nie. Want oom weet mos, dan kom die WhatsApps weer duk, en maar oom het nou net, ek weet nou nie of ek met oom moet praat of ek met Tannie Reem moet praat nie, maar Tannie weet mos, Tannie moet maar net so enetjie vir my lawe daar, enetjie vir my, enetjie vir DJ Toy, as ons daar voorbij kom, ons sal die twee bokse appels bring, ek sal dit so bekoop, ek sal dit bring, so Tannie moet asblief mooi kyk na my wildslagting daar, of al is dit nou nie wildslagting nie, dan moet dit mis nou maar skaap wees, maar die realiteit is, ek vertrou nie vir oom Frikkie nie, want daai oom sal sommer die hele ding braai in een aand, ek ken vir hom. So baie baie welkom Frikkie, dit is lekker om saam met oom Loek te kyk. Ek wil net sê baie baie welkom aan my sister Liesel Bishop en haar man Henry Bishop, hoofman en honderd aan Picketburg, hey, die law, en my sister Cornel Tyler, ek hy ei sissie, en natuurlijk my swaar Trevor, jy, ek het daar al lekker gelag vir hom toe die ou, jylle sal nie weet, maar ou Trevor, as jy luister, die, is nou rechte Mercedes move daai. Anyway, nie te min, my sister sê, hulle luister bykie lekker saam, en die bishops, dis my sister, hulle is veilig in die Kaap, en hulle sien uit na lekker aand ook, baie dankie dat jylle saam kuier, en ja, morgen aand gaan ons bykie braai daar by hulle, so ek sien ook vreselik baie, baie uit daarna, ek dink dit gaan awesome, jy sal lekker wees om hulle ook geslag te sien, nou lekker ou braaikie te maak, man, he? So ons sien vir julle definitief morgen, keur lekker saam maak op jy malles en doen alles net hier op ramkerradio.co.za. Nou ja, ek weet nie wie van julle het al hierdie keer gehoor nie, maar dis Armand Steenkamp wat sê, blou diamant.

lekker om in die brein en gitaar kerels hier op ramkadradio.co.za. Kijk, dis nou maar net nommer muziek. O, Dion, ons gaat nou vir my hart slaat. Jy moet maar sikke twee lange asems tussen in haal. Hy gaat lekker met sy vrou net nou nog dans hier op ramkadradio. Maar is dit lekker nie? Weer eens, baie geluk met jou verjaarsdag, my groot maat, hoe vanavond jy geniet het. En ek hoop jylle braai somhou lekker vleisie aan die kant. Ek het gauw sien hier so, Roseanne van Kat. Toe, sy sê, speel asseblief muziek van Eric. Ja, yes, like it, Roseanne. Roseanne van Katoe sê, asseblief speel Eric Marais muziek. Yes, die, kom ek sê gaf jou, hierdie oude is baie, baie gewild. Die mense love sy muziek. Ek het gauw vandag check, hier is nog eniekie. Die dame het nou nie haar naam gesê nie, maar haar nummer eindig op 1922. Sy sê, waar is Eric Marese muziek, Erik, met een klop uitroeptekens, yes, like it, Erik, ek weet nie, jy moet vir my asseblief hy WhatsApp groep gee, Erik, met jou Erik Marese fan club, nee, want ek sê, jou sê, die mense is baie gevaarlik, nee, jo, as ek nou jy nou groot is, Erik, nee, wil ek ook asseblief, wil ek ook so loyale vervolging, wil ek op sê, wil ek ook hee, want yes, like it, my man, hier is al mense wat, wat ernstig vir jou volg, maar dis lekker, he? Dis natuurlijk omdat jy so talentvol is, he? Lekker hier op Ramkat Radio, nou ja, hier is nog eniekie van Erik Marais, op Ramkat Radio, op en sê, jylle daar in Katoe, jylle beter volume opdraai,

Wow, yes, ek het dus nou hoe reenval op 'n sinkplaat dak in die sandveld, hè? Jo. Dit is hom nou prachtig, ne? Lekker. Nou ja, weet jy, Thomas, ek hoor wat jy sê van die bobnommerkies. Ek het nou nie een specifieke bobnommer, een liekie waarop mense gebob het, daai jare, as iemand een liekie sy naam het gaan, is om definitief speel, want ek wil die rechte, ek wil nie net enige een speel, maar een boermuziek eniekie. Jy weet mos, dis ons ding daai. So, dis nou die vijfde Makolanders met om Jan se tees, en dis mense wat ou Thomas Male baie goed persoonlik geken het, en is een voorrecht as jy so lief is vir boermuziek, en die mense wat hoofboermuziek mense is, bly die sel dorp, he. Thomas, is jy nou speciaal vir jou maas verjaarsdag, wat vandag 90 sou wees?

0: Ja, lekker ene van First Class, Beach Baby. En ons gaan luister na Danny Smokes en Monica. En dan is het tyd vir ons volgende onderhoud. Moet nergens heen gaan nie.
1: Hi, ek is Daniel Hofman en jy luister na Klets en Klank.

Nou ja, ek hoop julle het dan die dinsdagochtend saam met my geniet. Tyd is besig om amper uit te loop, maar ons het dan nog so, wat is het, 25 minuut is een lekker muziek. Natuurlijk geluister na Personality van Lloyd Price, hier uit 1959 uit To Last Date van Floyd Kramer en Don't Let the Sun Go Down on Me van George Michael. Hierso is ook een lekker ene, lang gelede die Tremolos, dan James Last en dan ook een ouerige Afrikaanse ene van Lucas Maria. Geniet hulle, drenerij.

verdwaald is daar zo dikwijls in die blaaie van mijn boek. Zoek die sleutel van mijn hart onder die stof. En mijn pelgrimstocht naar gister blaai mijn wisselstroom gemoed door die oude bekende namen in mijn boek.

Ja, Kiekies in my plakboek van Lucas Maria. En dis ook iets wat ons nie deesdae meer sommer het nie. Ons het nie meer plakboeke met foto's en goed in nie. Dit lê nou oralste rond op fone, telefone, laptops en so aan sosiale media. Dit is nou maar waar ons dit deesdae stoor. Maar tye het maar verander, dis hoe dinge gebeur. On the Road Again van Willie Nelson, ook een lekker ou ene Time in a Bottle van Jim Croats, en dan een lekker ene My Favorite Things van Julie Andrews. One.

Natuurlik uit Sound of Music, Julie Andrews met My Favorite Things. Nou, as jy dalk gewonder het, is so 20 voor 11, so ons het nog tyd vir 'n paar lekker stukkies muziek. Kom ons luister na Bert Comfort's Swinging Safari en Delarie's met Don't You Know.

is dat niet rokken voor de jak. Elkeen op pad naar een ander plek. Bezittings.

Approach Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

Dit was gewees When I'm Gone. Nou, volgende, dis so baie rugby wat voorlê, veral hierdie naweek. Nou, ek en Jannie is maar baie hartseer, want die Bulls, se game is 1 uur, en ons saai uit direct hier vanaf Bosveld sug, daar so een winkelcentrum, en daar so een boerenmark, en ons saai direct daarvan af uit, tot 2 uur die middag. Nou, so ons sal nie eers daar die wedstryd kan kyk nie, en ek dink allemaal weet al, ons is groot Bulls ondersteuners. So, daarom speel ek nou rugby hart van Teen Jordan, en direct daarna Angel of the Morning van Juice Newton. Rugby hart eerste, en dan Angel of the Morning. Luister lekker.

Trekje vlees en van die aan de kan. En hij springt door die meer met de bol aan die hand. Dus op die tijd gepaas en zijn vrouw weer aan die raas. En hij zegt, gooi even nog een glas, doe maar.

Albert West met Tell Laura I Love Her. Volgende op die draaitafel, kom ons hou om aan draai en ons gaan luister na ene Bobby Vinton en die liedjie is Mr. Lonely. Hier so ver kom al drie hierdie uit min of meer die selfde era uit. Mr. Lonely.

Valley of the Moon, Barbara Rey, en sy is nog steeds bel, feitlik elke week is sy nog op die verhoog, en ja, en sy gaan aan. Billy J. Kramer is volgende, hy is gebore William Howard Ashton, 19 Augustus 1943, en hy is een Engelse popsanger. Met die Decatos is een Kramer gedurende die 1960s deur Brian Epstein het treffers behaal met verskeie Lennon-McCartney composities wat nooit deur die Beatles opgeneem is nie, waaronder die Britse nummer 1 Bad to Me 1963. Kramer en die Decatos het in 1964 een verdere Britse toplijs behaal met Little Children, ook een baie mooi liedje, ek speel hom nogal gereeld, en het Amerikaanse sukses behaal as deel van die Britse inval. Sedert die einde van die beat boom het Kramer voortgegaan om op te neem en op te tree. Sy autobiografie, Do You Wanna Know a Secret, is in 2016 gepubliseer en hy het 'n plaat ook by name Do You Wanna Know a Secret? Do You Promise Not to Tell? Yep, dit, ek dink dis daai ene. Kom ons hoor, Billy Kramer, Do You Wanna Know a Secret?

Miss Not To Tell, Carpenter, and High Secret is eindelijk I'm In Love With You. Ok, ons gaan nou Carpenters toe, en hulle was Amerikaanse vokale en instrumentale duo wat bestaan het uit broer en sisters. Karen, sy is in 1950 gebore, in 1983 is sy oorlede, en Richard Carpenter, gebore in 1946, hulle het duidelike sagte muziek gelever, muziekstijl, wat hulle gelever het, wat Karen se contralto koor combineer met Richard se harmoniseringsverwerkings en kompositievaardighede. Gedurende hulle 14-jarige loopbaan het die Carpenters 10 albums saam met hulle talle, enkelsnitte en verskeie speciale televisieaanbiedings opgeneem. Ons luister na die Carpenters en hulle sing vir ons van 1971, denk ek is dit, For All We Know. Hier hoor julle duidelik Karen se contralto stem.

Daar is hy, een baie unieke stem ook, wat ook enige plek uitgekend sal word, is die van Karen Carpenter, maar iemand wat naby, wat die selfde soort stem het. Ek praat van Morna en Marie. Sy is in een steenkool myn stad, Spring Hill, Nova Scotia gebore. Haar pa James Carson Marie was die stadsdokter, haar ma Marian Margaret Marie was een geregistreerde verpleegster wat haar lewe gefokus het op die verhoging van haar familie en gemeenskapsgeriefswerk. Marie het 5 broers, haar pa is in 1980 op die ouderdom van 72 is hy oorlede van complicaties van leukemie. Haar ma is dood op 10 April 2006 op 92-jarige ouderdom nadat sy reeks beroertes onder hartoperaties ondergaan het. Nadat sy

Hoi, baie mooie liekie, mooi melodie aan hom, en dit is die klein strandkafeekie by die hawe. Ek dink Demis Roussos sing ook van die Cafe on the Bay of so iets, maar ja, die selfde weisie natuurlijk is die selfde liekie. Right, Alphaville, hoe sê hulle, sy vrou wil nie, nee. Alphaville is een Duits synth-popgroep wat in die 1980s gewild geword het. Hulle behaal trefferslys sukses soos met solos Forever Young, Big in Japan, Sounds Like a Melody, The Jet Set en Dance With Me. Ons luister na hierdie eindste Alphaville en ons gaan na twee van hulle luister. Die eerste ene sal wees Sounds Like a Melody en dan direct daarna Forever Young, al twee van Alphaville.

Dit was twee gewees van Alpha Wil, Forever Young is die laaste enekie, en dan voor dit Sounds Like a Melody. Ok, ons, ja, ek vergeet skoon ook, dis Sondag, ja, ons doen gewijde liedjies op Sondag ook, so ek gaan eers een speel van Annelie van Rooyen, een gewone liedjie van haar, en dan direct daarna gaan ons na een gewijde liedjie van haar luister. Sy is een van die bekendste sangeresse in Suid-Afrika, met een geweldige hoeveelheid Afrikaanse treffers achter haar naam. Sy word gesien as een icoon in die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf en word gerespekteer as sangeres, oral waar sy gaan. Bekende treffers is in Neem My Op Vlerke, Semio, Ek Lewe, ja, ons gaan na luister na Soos Ou Vriende Doen. En dan gaan sy direct daarna vir ons die gewijde liedjie, ja, die oorwinningslied, gaan sy vir ons daarna doen. Annelie van Rooyen.

as hy het vir ons gesing. Hoekom? Right, kom ons doen gauw nog een gewijde liedje hierso, en ek praat van Patsy Cline, wat vir ons gaan sing van 1959, denk ek, en dit is Just a Closer Walk with Thee.

Baie mooi gewijde liedje daar van Patsy Cline van 1959, Just a Closer Walk with Thee. Freddie Breck, hy was gebore Gerard Breker, 21 januari 1942 in Sonneberg, Thuringia. En hy is oorlede op 17 December 2008 in Rottach-Egen, Bo-Beyere. Was een Duitse slaggersanger, componist, platenvervaardiger en nuusanker. Breck het vir, wel, as een machinist gestudeer en daarna sang studeer onder Heinz Gitz. Hy het slaggerslikies gesing. Dit is nou die John Reis slagger liekies, dis lekker luister, amper volks muziek, sal my sê, wat op bekende klassieke melodie gebaseer was. Sy eerste sukses was Uber auf die Welt, dwars oor die wereld sal ek sê, gebaseer op Va Pensiero van Giuseppe Verdi's Nabucco. Dit het in Engels opgeneem as We Believe in Tomorrow en dit in 1972 as een enkelsnit vrygestel. Dit het vroeg in 1973 die Suid-Afrikaanse trefferslijste gehaal en hy het op, in die loop van sy loopbaan 5 platinumplate en 35 goue plate behaal. Ons luister na Freddie Breck, moet hy ene uit Nabucco, en dit is net

Harry Belafonte, bevoorig daar, om saam met Nana Muscuri, Try to Remember. Ok, ons is nou baie nader aan die einde, ek so ek gaan sê, dat morgenmiddag, 7 uur, of dis morgen aan dan, 7 uur tot 8 uur, het Christo Du Plessis, het hy een program aan, een versoekprogram, en hy vra dat allemaal wat versoeken wil stuur, dit asjeblief vroegtijdig deur moet stuur na hom toe, dit is op Radio Eendrag, en ja, laat het voor morgenmiddag 3 uur by hom aankom, so dat hy tyd het om het te convert en op die lijst te sit en te verwerk en sovoorts, en dan kan jy julle boodskap daarby sit, aan wie dit gaan, en hoekom daai plaat, en sovoorts, wat julle ook al wil op die versoekie sê, so onthou dit, en stuur dit so lang nou al, so dat hy dit morgenmiddag betyds kry vir morgenaandse program. En dan vanavond het ons hier op Radio 1, nee, Ramkat Radio, op Ramkat Radio, is Christo aan die beurt. Hy is een country sanger en hy saai uit daar van die jagkamp in Modemoli, daar buiten Nylstroom. En hy het ook altyd een baie, baie lekker luisterprogram, wat gaan oor country muziek. Country muziek is vir my die beste genre wat daar is. Is die lekkerste luister ene. En Jannie ken van, hy vertel ons van die liedjies en van die mense en van baie interessante en baie lekker luisterprogram. So dit is 6 uur tot 8 uur vanavond op Ramkat Radio. Ok, so ek hoop julle is gereed om achter oor te sit en die twee programme dan te geniet. Right, ek gaan die twee, een wat ek my voorlaaste ene, of althans ja, nee, ek gaan twee speel en dan gaan ek uitspeel met die gewijde liekie, om by die gewijde program wat hierna begin, en dit is die Bybelstudie, soos gelever deur Dominee Gustav Opperman, aan te sluit. Hy behandel op die oomblik psalms, en hy trek op die oomblik by psalm 82. So as julle een baie interessante program wil luister, wat gaan oor die psalms en die ontleding daarvan, wat elke versie beteken, wees seker om ook skakel, of ingeskakel te bly, dan om daai ene te luister. Ok, ek het gesê, gaan twee, kom ons speel die eerste ene, Jim Reeves, There's a New Moon Over My Shoulder. Ons speel hom eers, dan sal ek kom by die volgende twee. Hier kom hy.

0: You are listening to Retro Vibes with Andy Melville.
1: Ah, sê, ons het nog so half uur oor van lekker muziek hier so op Ramkat Radio met Retro Vibes. Nou gaan ons luister na T-Rex met Get It On, Bakara met Karamia en dan plaaslike manne hier van die Kabelio met Man on the Moon.

0: Ja, nog zoals Engelsman zal zeggen, zo'n flashback from way back. Man on the moon. Belly hoe, daai direk uit Kaapstad, die trots Suid-Afrikaans.
1: This is the best radio station.
2: Simply the best.
3: In the world.
4: Simply the best.
0: Dit is nou so amper 7:15 hier op Ramkat Radio, nog so 2 minuut terug, dit 7:15. Vanaand maak ons klaar met The Crystals, The Duran Run, Backstop met Bojangles, en dan die laaste 2 vir vanaand is The Beatles met Hey Jude, en The Righteous Brothers met Unchained Melody. Baie dankie vir die saamluister, maak gerus weer volgende week, dinsdag 5:00 so, onthou vanaand, is dit een vol program nog tot morgen toe. Morgen kan jy weer luister na Roseanne met haar breakfast showkie, 9:00, en dan hartelijk ons deur na die naweek toe. Geniet om hier so, onthou 24 uur die dag, net hier op Ramkat Radio.

0: over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: Hallo, my naam is Hanlie van Rooyen van Kingdom Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kan jy saam met my en Andre op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.

0: Jy luister na Hier van nou ek, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister. Goeienaand luisteraars, baie welkom by Hier van nou ek, van ek Captain Puck, saam met my Hanlie. Ja, julle moet maar verskoon. My stem is nog nie 100% nie, ons herstel nog so bykie van hierdie nare griep wat ons gehad het. Ek hoop nie, ek gaan te veel hoes en my neus te veel laat loop en so aan nie, maar ek sal maar keer voor by die deur uitloop. Ek wil net vir ons gas vanavond sê, baie welkom. Dis nou Duif van Skalkwyk van Kempton Park, wie se lysie ons vanavond speel. Sy het hom vir my so 2 weke of wat teruggestuur. Sy het, ek dink op, Facebook of op my stuit is een aand gesien ons saai uit en ja, ek wil net so iets van haar noem, dis een oud werkskollega van my, ons het vir 20 jaar plus saamgewerk hier by die ou Kempton Park stadsraad en ons het so 'n paar jaar terug het ons begin om bietjie by mekaar te kom, al ons oud collega's en ons het so 1 keer 'n jaar, dan gaan eet ons saam, maar dis tyd dat ons weer bietjie saamkom. So as daar dalk van my ander oud collega's is wat op ons finansies WhatsApp groep is, baie welkom aan een en elkeen van julle ook. En dan aan IB daar van die Weskus, hy het vroeger vanavond vir André gesê, hy luister saam. En dan Rudolf, hy luister ook, ek het voice note gekry, ek gaan hom nou vir ons speel. En dan my ma natuurlijk, sy het ook gevra, as ons vanavond op die licht, toe sê ek, ja ma, ons kan nie net afblij nie, ons moet weer bykie terugkom. En dan my 2 sissies, Lynetta in Alberton en Sonja in Australië, en dan ook ons ander vriendin en haar man, Diana en Hannes, ook van Australië, wat die potgooie kry, en dan Adrie het ook vir my thumbs up gestuur, so ek seker af van sy luister ek, Adrie van IJsrend van, ek dink Boksburg, ja, en al die ander mense, soos wat julle bykom, sal ek julle groet, maar kom ons luister gaga wat het Rudolf al vroeger vanavond vir my gestuur.
1: Nonsie, nonsie, André en Hanlie, dis dinsdagavond, jou Ramke draai, en dit beteken het, lekker Ramke tyd, saam die legendarische andere kolonie op Ramke Radio op NC.0. Ek wil al die nieuwe luisteraars sê baie welkom, bestaande luisteraars sê welkom terug, en geniet die avond. Dit is die rechte manier om jou dinsdag af te sluit, saam met André en Hanlie. En dan moet ek jy vergeet nie, vanavond later is het ook natuurlijk Tersjes, hier op Ramke Radio, as jy het bykie van een bykie dit nou, dan gaan jy om geniet, saam met Tersjes hier op Ramke Radio op NC.0. Gesê die avond van allemaal, en dan kan jy ons lekker saam.
0: Baie dankie Rudolf, ek hoop jy gaan ook die program baie geniet, en natuurlijk my skoons is Marai, Robert Staaf van Piet Retief, sy sê sy luister ook, en sy hoop ons gaan, ek het lekker muziekie so, ja ek hoop so, ek hoop het gaan in jou smaak ook val. Ok, kom ons begin met André het 7 Oceane, Ebba, Andante, Andante. Oh, en Marlene, hulle daar van Germiston, baie welkom. Ek sien, sy het ook vir my geskryf, hulle is ingeskakeld, dit is natuurlijk Marlene en Charmaine, die 2 sisters. En dan luister ons na Italiaanse melodie van Sempre, Sempre, en soos julle weet, is dit een van my gunstelinge, want dit is 'n cover van Albino en Romano Power. Oor de Sempre, Sempre en Felicita nogal, maar vanavond uitgevoer dier Antonius Grasmeier op een Tyros 4, nou dit is een klavier wat so, eigenlijk is een klaverbord, 4 klaverborde wat hy bespeel, en ek was heel verbaas dat hy dit aangevraad, want ons het een hele paar van Tyros, maar ek het nie eens geweet van hierdie ene wat hy het nie. En dan luister ons na Teens Jordaan met Vingers en Voete. Ek weet nie wanneer laas het julle hierdie liedjie gehoor nie, maar het nogal baie mooi woorde so. Sit achter oor, kryf julle koppie koffie en geniet die muziek.

0: Dit was Teens Jordaan met vingers en voete. Ja, daai weet jy, daai liedjies van Romano en Albino Power, nie, is eintlik nog steeds my luidtoon. Ek het die oorspronklike liedjie gevat om het so 'n bietjie verkort, en ja, hy is nou nog my luidtoon op party van my kontaks op WhatsApp. En selfs Sempre Sempre het ek ook so verkort. Dis julle paar jaar terug het een van ons vorige omroepers my bekend gestel aan Romina Power en Albano, en ek het net van daar af vreselik baie van hulle muziek beginne. Goed, net hierna luister ons na Celine Dion met I'm Alive, dan Nikos met Timmy Song, Clearly Reynolds met Neon Moon, en Demis Roussos Sing an Ode to Love. Goed, ja, as julle ook wil deel die manier van hou ek, stuur vir my een lijst van so, maak het so 30 liedjies, min of meer, met die kunstenaarse naam, die liedjiese naam, na ons studio nommer toe. Nou, ons studio nommer kry dit daar waar julle na ons luister, is daar so groen blok op die webblad, op www.ramkatradio.co.za. As jy op omdruk, dan maak jy al ons omroepers oop. Dan gaan jy net na ons foto toe, en druk jy op die nommer, en dan kom jy hier by ons uit in Kempton. Dan stuur jy vir ons jou lysie van jou muziek, waarvan jy hou. Dit kan enige muziek wees, woorde muziek, lichtklassiek, instrumentaal, kinderliekies, ach, enige iets. So lang daar nou net nie te veel vloek in is en so aan nie, want mens moet maar mooi luister, die is dan na hierdie AI muziek van hulle, kan mens nogal in die knijp laat beland. Maar ja, julle is welkom, stuur het vir ons en dan speel ek het vir julle. Goed, ek het klaar nou die liekies aangekondig, wat ons net na die volgende advertentie gaan luister.
1: Hallo julle, DJ Tarsje is hierso, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9 uur af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam.

0: Sjoe, wat een mooi liedje. Weet jy, dis ook wat my so lekker is om hierdie program te doen. Want die mense stuur vir my lysies met musiek, liedjies en kunstenaars waarvan ek nog nie eens van gehoor het nie. Of dalk lang terug gehoor het, maar nie bekend is daarmee nie. Ek kan nie dink dat ek al hierdie liedjie van Demis gehoor het nie. Dan die volgende ene ook ken ek ook glad nie die kunstenaar nie. Dis Dance Until the Morning Come van DJ Thorsten. Dan Jennifer Simudia, Sê Dit Harder. Teens Jordaan met Hanne, en dan is hier ook een kunstenaar wat ek ook nog nooit van gehoor het nie, en naam is Julia Zara, en haar weergawe van Just an Illusion.
1: Word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio, elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10, bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio. MUZIEK

0: Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, so kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30, so dis 2.5 uur is een gouwe treffers en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
1: Ja, Ludwig is ons ou staatmaker daar van Kimberley. Ek dink, hy is vroeg in die bed vanavond, want ek het nog niks van hom gehoor nie, maar ek wil maar sommer so in sy afwezigheid, ek het daarom al vir hom persoonlik ook gesê, baie dankie vir instaan verlede week, toe ek en André nie stemme gehad het nie, en gehoes en proes het en so aan, toe ons nie kon uitsaai nie. Hy is altyd bereid om vir ons in te staan, want ek wou donderdag aand laat Mariska vir ons by die kantoor een van ons vorige programme inset, net laat daar daarom iets van ons program is, toe sê nee, hy gaan vir ons uitsaai, so hy is altyd bereid om vir ons in te staan, ons sê vir hom baie dankie daarvoor. Goed, ons gaan nou luister na Koue Vier van Teens Jordaan, altyd myne van Jennifer Samudio.

fijn teen die groter dors, met een koue hart, tot die morgen uur, drink ek teen die vuur in my kop.

As hy nou gewees, take over control van Afrojack. Hier gaat ons nou met 'n lekker ietsie daar van Hypermorph. Dis Euphoric Ride, net hier op Techno Tuesday. Dan I Like I Love You van Keith 4050. En dan so bietjie van DJ G's Braai Festa G-Mix. Net hier op Techno Tuesdays.

vanavond en ook alweer Scooby-Doo voor jullie allemaal. Barkelijk met jullie verjaarsdag. Hier gaat ons nou mee, de Beauty and the Beat, of een wel lekker techno remix van hom. Hoe zit Willem Strauss? Jullie verjaardag, mannen en mannen, mag het erin, dan wil ik hem jullie bij.

0: My whistle.
1: As hy nou gewees, DJ Alligator se Blow Your Whistle. Nou gaan ons na Deadheat se Reborn luister. Net hier op Techno Tuesday.

lekker op video ookie. Dis See the Light van Andy Whitby. Volgende is een beetje iets daar van die Village People af met natuurlijke Techno Tuesday spin-off, dis YMCA. Daarna Russian Roulette of blablabla, ik bedoel, Offenbergse Miles Away.

Als hy nou gewees, Ornoko Flow, van lekker remix van hom, voor hom Russian Roulette, hier gaat ons nou met White Flag, en dan Cat's Eye, gevolg deur Remember Our Summer, net hier op Techno Tuesdays.

Nerds en geschokt, ik is DJ Tatches en jullie vibes allemaal op Techno Tuesdays. Elke dinsdag van 9 uur af. Bummelijk, wat onze ding raak op een lekker SSNN. Drive is dat G-Mix of DJ G en Kim Tenaf.

Dan ook weer lekker Jimmy Stossel. Nou is het tijd van Troitse Dancing the Stars with you. Gevolg hier Exploration of Space hier Cosmic Gate. En dan uit je SNF's. Ja, lekker vibe hier op Techno Tuesdays. Tijd voor Biggie Trump.

Hier gaat ons nou met Love to Eternity, gevolg deur Concrete Angel van Gareth Emery. Daarna Great Spirit van Vinnie Vici onder andere. Nie, weet nie wie nie, Vinnie Vici. Net hier op Take No Tuesday.

Lagerwijk, die G-Mix nou. En ze lossen deel van die AC's in 90s Breakfast dat G-Mix. Ina, Love Won't Stop for Eternity in Save Me From Myself. Van Talk. En dan moet ik ongelukkig groet, want het is naar het einde van die show. Of we ontstaan naar de einde van de kant toe. Zo groetjes gewoonlijk, mate. Better sweet goodbye. Maar intussen, kom ons wat lekker verder. Hier op Ramkat Radio. Op die Breakfast dat G-Mix.

Nou, sê goeiemôre, goeiemiddag. Waar kan julle vandaan luister? Ek is DJ Tashes en julle luister na Techno Tuesdays net hier op Ramkat Radio. Nou ja, wil ek sê baie welkom van almal hier by die Jagkamp Pap en Grill en dan ook ons ander mede omroepers. Dis nou Janie Du Plessis en most likely om Pieter ook daarvan. Dis mos Maandag wat vanaand saam luister, as ook DJ G en dan vir Venet en oom Dan, wat ook vanavond lekker saam vibe, hier op Techno Tuesdays. Nou ja, vanavond is ons bykie oud, bykie niet, bykie SSN of so start een naweek mix daar van DJ G's kant af, as ook een paar oukies wat ek onlangs daar mekaar gekry het. So, ja, vanavond het een lekker bezige show. Maar sonder een verdere blabla blabla, hier gaat ons met een lekker remix daarvan, Lightning Crashes. Hy klink so, hier op Techno Tuesdays.

Daar's hy nou gewees, Fatal Muse, een van my nuwe songs wat hopelik as dinge regloop, so iewers in die middel van die maand, einde van volgende maand, sal launch op Spotify en so aan. Hier gaat ons nou met Marco en Luna se Let This Party Never End, gevolg deur Sil en Nanobi se Dam, en daarna is het tyd vir die show start in haar week. G-Mix, van DJ G's kant af.

Mario, nou ja, dank weer aan DJG. Daar is nog so 2 gedeeltes van Digimix wat kom. Maar dan is al ook 'n paar verjaarsdae vandag. Onder andere... Blah, blah, blah.

Maak eers so. Onder andere wat vandag verjaar is Lelani Skutte, Roan Brits, Anneke Bijleveld, Michelle Roux, Shailo van Tonder en Louis Pinaar. Maar dan is daar ook dan iemand anders wat vandag sou verjaar het, gebore in 1948. En hulle is deel gewees van Fleetwood Mac. Hulle is nou nie meer met ons nie, maar hier gaat ons met Everywhere.

excuus, dan moet ek ook nou net sê, baie geluk met Rudolf en Raymond, dis nou DJ G, sy broers, wat ook verjaar het. Ek hoop hulle het ook een lekker verjaarsdag gehad.

Daar is hy nou gewees. Isaac Slater, how to save a life. Nou ja, baie geluk aan allemaal van julle wat vandag verjaar het. En nie verjaar het nie. Hoe sê Willem Strauss, mag het reen, daar waar julle kan julle wei. Met ander woorde mag julle baie geseënde jaar het. Amper blablabla.

Al loop hy nou, The Free Gin, deel van my Sonic Cartography album wat most likely iewers in volgende maand sal uitkom, as dinge goed loop. Hoop jylle vibe lekker saam, laat weet bietjie, wat denk jylle van ons?

0: maakt meneer Jannie van Skoor. En kom ons geef om een moerse klap.
1: Vrienden, dames en heren, je weet Aaron hier in 1938, dat was in Australië getoerd. En toen is er vandaag daar naar die dierentuin gegaan en ons slang aankijkt naar een kangaroo. Nou, jou en boy lopen samen met ons op die tour. En hij zo naar die gedierte staan en keek en toen draaien om naar ons toe en hij zei, my goodness, what a mice. Nou, al wat